0: Minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap. En ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink. Yeah!

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Het spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugsom sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.
2: Kink. Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de 2e keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brand weer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
5: Ik zag een kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

0: beetje jetlaggevoelens. Je hoort iemand op de radio zingen over zaterdagavond. En het is nog echt dinsdagochtend. Laat je niet in de luren leggen, oké? Okay? Goedemorgen, dinsdagochtend, even na zessen. Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
0: En de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio van 8926. 8 september 2026. En waar het gisteren nog 29 graden en zonnig was, is het vandaag een iets ander verhaal. Veel bewolking en vooral vanmiddag gaat het op veel plekken ook regenen. En wat blijft er nou? En de temperatuur die ligt vandaag tussen de 17 en 19 graden. Dat is inderdaad 18. Hey.

0: Klinkt dus in mijn nu pas. Ik zei net dat vissen de meest gebruikte dekmantel is voor vreemdgaan. Dan is dit de koning van het vreemdgaan, Kingfisher. Nee, is een vogel. I cried, I wept bij Kink. Nieuws van 6:30 komt eraan, gelijk erachteraan. Onder andere Royal Blood, de nieuwe, en Soundgarden.
1: Kink. Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 per se gratis. Becel, bakproducten en Kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gepland. Hij blijft erom gesloten tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn en dus niet 48 uur. Het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil nog niks mee. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Deze ochtend al vroeg vielen op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Daar stond een auto in brand en nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 35 minuten vanaf Arnhem.
9: Kink.

De nieuwe van Royal Blood heet 10 over 10. En hoor je natuurlijk bij Kink. Groeten aan Annette, die zit in de bus richting Rotterdam. Werken. Man, wat is het nog donker, werkt ze. Ja, het is inderdaad nog donker buiten. We gaan die kant weer op. Het is nu 8 september. Dus nou, zal het zijn nog een week of 6, 7, dan gaat de wintertijd erin. Of ga ik nu te hard, moet ik zeggen hoor. Dan hou ik nu mijn mond wel. Kinkel door de Rock Radio met z'n meteen Muse.

0: Veenstra.
1: Brek, 8-7. De dag begint bewolkt. In de loop van de ochtend is er regen in het noordwesten. Later ook het westen. Vanmiddag bewolkt. Meer regen in heel Nederland. Blijft het langst droog in het oosten en zuidoosten. 19 graden. Behalve als het regent, dan zit je in 16 graden. Het zuidoosten kan, waar het droog blijft, nog 23 graden halen.
0: Dit is King.
1: Maar de herfst begint vandaag weer een klein beetje dichterbij te komen. Nu heb je radio, Monaco, What Do You Want?

0: Papa Roach komt er zo meteen aan. Ook The Who en Editors. Dus Papa Roach, The Who en Editors. Hoor je sowieso op je radio. Hoef je hem alleen maar aan te laten staan. Dat is echt het makkelijkste wat er is. En daarna, nou ja, dan kan jij bijsturen. Wat zou je daarna graag willen horen om jouw dinsdag echt lekker af te trappen? Wat zou je willen horen als Kinkstart? Kun je me laten weten? Stuur een bericht met de Kinkip met daarin jouw specifieke voorkeur.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Zeven uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
18: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nog weer?
0: Jelle is erbij.
3: Een hele goede morgen, Michiel.
0: Dit bericht komt van Sander, maar ik denk dat het niet Sander zelf is.
4: Goedemorgen allemaal.
0: Robert stuurt op de fiets naar het werk, kink op de oortjes, maar regenkleding in de fietstas van terug wordt het één grote natte bende.
4: Klootje weer!
0: Ja, dat is wel waar, ja. En de laatste dag van Xander als 49-jarige, morgen stuurt hij, dan is het zover. Dan weet ik ook waar de mosterd wordt gehaald. Nou, Xander, ik ben inmiddels een half jaar en 2 dagen 50. Ik heb nog geen flauw idee waar die mosterd staat. Maar misschien dat jij het morgen wel achter komt. Wie zal het zeggen, hè? De No Nonsense Ochtendshow van dinsdagochtend. Goedemorgen. Ook vanochtend maak je weer kans op kaarten voor Kink Presents The Prodigy op 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jim Voorwald praat je over ongeveer een uur bij op het laatste tech, social media en gadget news en Kink in de kabel. En als je een LG TV hebt staan, dan wil je dat niet missen. Want die krengen die, nou ja, dat is niet, wat daarmee aan de hand is, dat is niet goed. Dat is echt niet goed. En ook iets minder goed is inderdaad, zoals net al binnenkwam, het weer van vandaag. De dag begint bewolkt. In de loop van de ochtend gaat het in het hele noordwesten en later ook westen regenen. Vanmiddag breidt de regen zich verder over het land uit. Alleen het uiterste oosten en zuidoosten blijft het vandaag nog droog. Die halen ook nog 23 graden. Verder is het een graad of 19. Tenzij je in een bui zit, dan heb je hooguit 19 graden. Yes.

0: berichtje van Bart binnen. Bart die zegt, oh, je zei de editors, dat betekent lijfstraffen.
1: Met Daniel.
0: Hey Daniel. Even kijken hoor, Daniel krijgt zo meteen. Nee, ik heb Bart heb ik hier.
2: Bart straks.
0: Ja, sorry.
2: Mag niet, hè?
0: Nee, dat mag niet. Wat voor lijfstraffen moet ik nou ondergaan?
2: Zweepslagen, billenkoek, zoiets.
0: Jeez, oké. Okay. Nou, ik meld me afloop wel bij de afdeling discipline en dan ik zal het nooit weer doen.
2: Ja, even langs de directeur.
0: Ja, is goed. Nou, dan ben ik zelf! En dan ben ik zelf!
2: Ah, dat scheelt, hè?
0: Hey, top! Nou, ik zal het nooit weer doen. Fijne dag, Max!
2: Heel succes!
0: Als je nog via de A28 bij Nijkerk moet rijden, hou rekening met vertraging. De Hardenbergenbrug blijft voorlopig dicht vanwege een versnelde erosie rond de brugpijlers. Rijkswaterstaat en de ANWB zeggen dat je het beste de spits kan mijden of thuis kan werken. Omrijden via de A1 of de A50 kan ook, maar ook daar wat extra drukte verwacht. De brug blijft afgesloten tot herstelwerkzaamheden de situatie weer veilig maken. Dus dat is de A28 bij Nijkerk, waar de Hardenbergenbrug voorlopig dicht blijft. En als je binnenkort op gesprek gaat voor een nieuwe baan, check nog even goed je Insta-profiel. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim 60% van de HR-managers stiekem je social media checken, terwijl dat volgens de privacyregels dus echt niet mag. Recruiters regeren je recht op privacy massaal om te zien wat je eigenlijk in je vrije tijd uitspookt, terwijl ze alleen maar naar je LinkedIn zouden mogen kijken, want dat is relevant voor je functie. Dus foto's van je laatste wilde festivalweekend misschien even op privé zetten voordat je de sollicitatie de deur uit doet, want dat kan wel eens...
3: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Kan wel eens lastig worden.
1: Met Daniel.
0: Hey Daniel, met Michiel van King spreken. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat schort er nou, jongen?
1: Ja, het is vroeg.
0: Ja.
1: Gewoon vroeg.
0: we kunnen hier lang en kort over lullen, maar er is volledig... Correct. Jij stuurt, ik heb wel een extraatje nodig om op te starten vandaag. En dat extraatje geef ik je graag. Wat zou je graag willen horen?
1: Ik zou heel graag van Walsh Mother, The Joker in the Deep willen horen.

0: 6 voor half 8, goede dinsdagochtend. Joker en de Thief, Wolfmother, werd zojuist door Daniel op de radio geslingerd in de Kingstart. Maar die ging ook heel fijn bij Liesbeth, laat weten. Dit kon ik ook wel gebruiken, stuurt zij. Oké, het is de non-onsdag ochtendshow van de Nederlandse radio. De eerste files die staan al, ja, op meerdere plekken in Nederland. Maar zeker ook bij Zeewolde, Apeldoorn en Zwolle. Vanwege de afgesloten Harderwerger brug bij de A28. Meer erover zometeen in het ANP-bulletin van 7:30. Daarin hoor je ook alles over dat we luiers moeten gaan recyclen. Als jij een kleine hebt thuis, ik gebruik luiers. Het idee is dat we over een paar jaar al die luiers gaan recyclen. Dus dat gescheiden afval voor luiers? Geen idee. En meer erover hoor je van Frans van der Beek in het ANP-bulletin van 7:30. En hij kan elk moment voorbij komen. De Kink Prijzengeit met in de bek tickets voor Kink Presents The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Sowieso op de radio zometeen Higby en Guns N' Roses.
1: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken timmen in

0: Verre Oosten.
1: Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Half acht. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, gaan duren. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft de brug gesloten. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna de meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg binnen te blijven. Wat er gebeurd is, blijft onduidelijk. Het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden en dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker 1/4 van de luiers gescheiden wordt ingezameld. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang, met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam, 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12... Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen.

0: net 7:50 geweest op de dinsdagochtend, dinsdag 8 september. Goedemorgen, Kink Alternative Rock Radio. Ik ben nooit heel erg gek geweest op wiskunde. Maar soms komen er van die wiskundige feitjes op je pad dat je denkt, ja, dat is toch wel bizar. Of hoe wiskundig precies het menselijk lichaam met elkaar zit. We hebben al in, ik was vandaag je auto eens een keer gehad over dat de lengte van je voet ongeveer net zo lang is als die van je onderarm, gemeten van pols tot elleboog. Check maar een keer, niet als je nu in het autorijden bent, vraag. En je soms denkt dat het leven van willekeur aan elkaar hangt, blijkt er altijd een soort van gulden snede, gouden regel, vaak met een wiskundige insteek te zijn. Daar gaat ik was vandaag je auto over, die je zo meteen hoort. Dat klinkt misschien heel droog, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Met lineaal en een stuk papier, je kunt hem zo meedoen. Even kijken, zijn er nog vragen, mensen?
1: Goedemorgen, Michiel. Kunnen we nog prijzen winnen?
0: Ja, zeker. King presents The Prodigy, 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En kaarten kun je zeker winnen.
1: Vertel meer, Michiel. Oh, ja, meer.
0: Ja, oké, dat is heel simpel. Zodra je de King prijzigheid hoort, stuur je een bericht met de King Cap. En wie weet, bel ik je dan terug en ga je gratis naar The Prodigy. Zo makkelijk kan het zijn. En wanneer komt die geit dan langs? Binnen nu en 10 minuten. Eerste weer radio, Shinedown, de Second Chance.

0: Nou, Ronald is er blij mee. Ik zal niet herhalen welke krachtterma ze juist met de kink heb de studio inslingert. Maar hij is er blij mee dat hij zojuist Shinedown hoort op de radio. En Jaap Jan, sorry, ik vergat eventjes jouw bericht voor te lezen. Ik draaide net inderdaad Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, om 7:30. En Nathan, zijn zoontje van 10, die zegt... Hey, deze gitaar lijkt op Guns N' Roses. Dus Jaap Jan zegt, nou, laten we even wachten tot Michiel het zegt. Ik zeg, de opvoeding lijkt te lukken. Nathan, hey, ik hoop dat je dit nog hoort, maar Nathan... Hartstikke goed, het was inderdaad Guns N' Roses. Dat heb je heel, heel, heel goed gehoord.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Net 7:15 geweest. En dat betekent net iets slimmer wakker worden... dan dat je de avond ervoor ging slapen, dankzij Ik was vandaag jaar oud. Voor vandaag pakken wij een liniaal en een stuk papier. Dat klinkt als het begin van een Bertrand Ernie liedje, is het niet. Het is alles wat je nodig hebt voor de Ik was vandaag jaar oud van Wim.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Nou, dat heeft 59 jaar geduurd.
0: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, er zijn dagen dat ik niet bezig ben met hoe krijg ik een A4'tje in 6 gelijke delen. Maar ik vind het wel weer heel leuk hoe de wiskunde dan zo in elkaar steekt dat dit dan dus gewoon exact tot op de millimeter klopt.
2: Inderdaad, ja. Want ja, hoe deel je een A4'tje in? Ga je dan 29,7 centimeter delen door 6? Of als je het in 5 stukken wil doen, door 5? Ja. Dat is een beetje lastig.
0: Kijk, jij stuurt een A4'tje, gewoon zo'n een kopieerpapiertje, zou ik maar zeggen, is 29,7 centimeter. En als je dat dus in 6 gelijke delen wil opdelen door... je legt een lineaal op en dan ga je een streepje zetten. Dan zou je dus 29,7 moeten delen door 6. En dan krijg je 4, nog wat, nog wat, nog wat. Maar er is een veel simpele manier waardoor die echt 100% tot de millimeter klopt. En dat is dan weer hoe prachtig de wiskunde in elkaar zit. Jij was vandaag je oud, Wim, toen je erachter kwam... hoe je een A4'tje 29,7 centimeter in 6 gelijke delen kan opdelen.
2: Ja, dan leg je de lineaal eigenlijk schuin... zodat de 0 op de ene rand ligt en de 30 op de andere rand. En dan kan je hem gewoon in 6 gelijke delen... om de 5 centimeter een streepje zetten. En dan is die precies in 6 gedeeld.
0: Ja.
2: Of in 5 als je dat wil, of in 3. Of het is veel makkelijker dan 4, nog wat bij elkaar optellen.
0: Ja, het A4'tje is 29,7, de lineaal is 30 centimeter. Dus als je de 0 en de 30 gewoon op de randen legt, dan ligt de lineaal dus schuin. Maar vanaf dan kun je gewoon exact op de lineaal om de zoveel centimeter een streepje zetten. En dan klopt die helemaal.
2: En dat kan ook met een plankje. Als je een plankje door midden wil zagen of zo, dan... Ja, die 14,5 centimeter is en je moet hem in 3 doen of zo. Ja, dan leg je hem op 15 en dan heb je om de 5 centimeter een streepje.
0: Ja, nogmaals, de wiskunde zit op ondoorgrondelijke wijze. Ja, dat is een echte wiskunde zou zeggen, het is juist wel doorgrondelijk, dat is zo mooi. Maar voor mijn vroege brein zit de wiskunde ondoorgrondelijk in elkaar. Dankjewel weer voor deze prachtige Ik was vandaag jaar oud.
2: Alsjeblieft.
1: Ik was vandaag jaar oud.

0: deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
1: Hallo, met Ellie Boon.
2: Ellie, met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
2: Hallo, hoe is het?
1: Goed, hoe is het met jou?
2: Ja, goed, want ik ben in een. Ik sta op het punt om iemand heel blij te maken, namelijk. En dat voelt altijd wel lekker.
1: Ja, dat klinkt goed.
2: Ja, en die persoon, en ja, dat ben jij!
1: Nou, ik ben heel blij nu.
2: Jij gaat naar Kink Presents The Prodigy 28 november in Ziggo Dome in Amsterdam. Je hebt zojuist twee kaarten gewonnen. Je gaat het gewoon meemaken.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.

0: Nothing But Thieves Evolution. En daarvoor een blije Enya die twee tickets won voor King Presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam. De hele dag door maak je kans op die kaarten, want de prijzigheid kan elk moment voorbij komen. Zo makkelijk kan het zijn. Gisteren is trouwens aangekondigd ook in het kader van King Presents. King Presents Cage the Elephant, 15 februari in AFAS Live met de Dying in Reverse Tour. Dus maak je binnenkort ook kans op voor kaarten, want zo rollen wij, hè, bij King. Zo zijn wij gewoon. En ik zei het eerder vanochtend al, als jij een LG-tv thuis hebt staan, nou, daar is gisteren wat over aan het licht gekomen, dat is niet best. Jim Voorwald praat je er rond 7:15 over bij in Kink in de Kabel, de wekelijkse social media tech en gadget update rubriek. En goede muziek? Zeker wel. Cloud Service en Radiohead komen eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest.
7: Staat je goed, hoor. Smin.
10: Boost yourself.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been En bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

0: 12 over 8 en vandaag ouderwets.
1: Leuk weer!
0: Ja. Dag begint bewolkt. Buienradar laat weten dat in de loop van de ochtend in het hele noordwesten en later westen regen valt. Vanmiddag breidt die regen zich uit. Alleen het uiterste oosten en zuidoosten blijft het droog. 19 graden in het zuidoosten, nog 23. Tijdens een regenbui 16 graden. Ik heb sinds een paar dagen weer, omdat ik moet heel veel niezen de laatste tijd. Een soort van hooikoortsachtig iets. Het slaat nergens op. Ik ben wel een beetje ik laat vanmiddag mijn tweede tatoeage zetten. Ik ben nu zo bang. Ik ben dus redelijk onervaren hier nog in, zoals je begrijpt. Dat ik dan ineens, terwijl hij heel erg priegelig bezig is, dat ik dan ineens moet niezen en dat ik ineens een streep van hier tot in mijn nek heb. Pray for Michiel. Het is weer raak bij het tankstation. De adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw op een recordprijs gekomen. Ruim €2,72. Komt doordat het nog steeds onrustig is in de golfregio. Ja, was het nou een half jaar geleden of zo, die grote Odido-hack, weet je nog? Nou, de politie heeft nu de geluidsopname van het gesprek van die Odido-medewerker, waarbij het fout ging, openbaar gemaakt. Hoe was het verhaal nou? Die hack kon ontstaan omdat er iemand zich had voorgedaan als Odido-medewerker, had gebeld met Odido en ja, die had zichzelf naar binnen geluld en zo toegang gekregen tot al die gegevens. Een overtuigend telefoontje vol intern jargon. Daarmee wist deze gast een nep-IT'er en Odido-medewerker zover te krijgen om inloggegevens en een verificatiecode af te geven. De politie heeft nu de audio van de verdachte openbaar gemaakt en hoopt dat iemand zijn stem herkent. Spannend. En ineens ben je onderdeel van een grote whodunit. Herkent u deze stem?
2: Wie spreekt met de ICT-dienstbouw Dido? Ik bel vandaag van een rekker die nog opensloot bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde hoor. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg.
0: Nou, weet je dat er radio's nog zijn die heel succesvol zijn met het geluid. Maar dit is veel spannender, jongen. Wie is dit?
2: Even in te typen. Ja. Even kijken, hoor.
0: Ja, gisteren was het in opsporing verzocht te horen en nu dus ook online te vinden. Wie is deze stem? Herken je hem?
2: Oké, dat is een beetje raar. Kom maar.
0: Ja, dat is een beetje raar. Dan win je verder niks, maar dan help je de politie wel, jongen. En dat is, dat,

0: duurste concert ooit in Paradiso. Gisteravond en ook vanavond weer Ronnie Wood en the Ammo Band. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Michiel.
0: Even kijken.
1: Welke Michiel?
0: Ja, die moet ik hebben.
1: Precies. Ja. Grand Slois.
0: Hey, Michiel. Jij was er gewoon bij gisteren.
1: Ja, ik had het geluk dat ik op tijd kaartjes heb weten te fixen.
0: Ja, was stijf uitverkocht natuurlijk. Ja.
1: Hey. Ja, dat was snel uitverkocht.
0: Als ik vraag mag, wat heb je betaald voor je tickets?
1: €206.
0: Hotza, per stuk hè, voor alle duidelijkheid.
1: Dat is per stuk, ja.
0: En dan de hamvraag, was het de moeite waard?
1: Ja, ik zou dat geld al wel neerleggen voor een paar nummers van de Faces al te horen live.
0: Jij heeft gewoon nummers van de Faces gespeeld ook?
1: Ja, 3 stuks. Dus om diezelfde reden ben ik ook ooit naar Rod Stewart gegaan. Een groot Faces fan.
0: Ja, dat blijkt.
1: Groter dan Oasis.
0: Ja,
1: maar dat is een ander verhaal. Maar ja.
0: Nou.
1: Nee, even terug naar Ronnie misschien.
0: Ja, goed. Ron, hij deed ook een paar Stones nummers volgens mij.
1: Ja, een paar Stones nummers voor eigen werk. Dus ja, dat is een mooi avondje. Niet zo groot opgezet als de Stones. Lekker klein intiem zaaltje. Gewoon eigenlijk een mooi avondje bluesmuziek.
0: Lekker man.
1: Die meld daar mee op zang. Ook erg mooi om als erbij te krijgen.
0: Ja, dus dat is een, ja en de, wanneer zie je zo'n man dan van zo dichtbij? Want zo goed is Paradiso niet in vergelijking met een zeg arena waar hij normaal staat.
1: Nee, inderdaad. Ik heb bij die man nog nooit zo dichtbij kunnen staan. Qua live optredens.
0: Ja, en god, je zegt het. Maar, ja goed, je was gisteren bij Ronnie Wood. Maar jij bent vooral de gast die altijd een bericht stuurt als het over Oasis gaat. Jij moet een mening hebben, dat kan niet anders, over hun Instagram-filmpje dat ze gisteren hebben gepost. Van die twee gasten, twee jongens die op een havenloos tussen de containers rennen. En een middelvinger geven naar de politie en dan doorlopen. Want hier zijn heel veel geruchten gaan hierover.
1: Het is wel doorgestuurd naar mij, maar ik heb het nog niet gezien.
0: Nou, ik heb hem ook eventjes net als artikel, omdat er zoveel geruchten over gaan, op king.nl gezet. Ik zal gelijk of ik het geluid even kan laten horen van dit filmpje. Dus, Je ziet een haven met containers. Dan lopen er twee gasten langs. Eén geeft middelvingers. Dan rennen ze allebei weer weg. En dan zie je er twee politieagenten achteraan rennen. En dat is alles. Geen tekst erbij, niks. Maar ook als je in de comments kijkt, iedereen denkt nu dat dit een verwijzing is naar het grote ferry-incident van 1994 van Oasis. Ken je dat verhaal?
1: Oh ja. Dat verhaal ken ik. De hele geschiedenis ken ik wel. Maar,
0: Over Paradiso gesproken. Het zou voor de eerste keer zijn dat Oasis optreden buiten Groot-Brittannië in Paradiso Amsterdam. Alleen de overtocht naar Nederland liep uit de hand. Flink wat drank, een vechtpartij op de ferry. Meerdere bandleden werden opgepakt. En die show ging door een deel van de bandleden gewoon niet door. En nu wordt gedacht, ja, de band is alweer zo aan het teasen. Deze week komt de documentaire over die vorige showseries. Gaan ze nu misschien wel naar Amsterdam? Is een beetje nu wat er rondbuzzt. Jij als superfan, heb jij al iets meer gehoord?
1: Ik heb helaas nog niet meer gehoord. Ik heb ook geen directe lijntjes of zo. Maar dat ze gaan toeren, dat is nu alweer duidelijk. Dat is net als de vorige keer.
0: Oké.
1: Dus even afwachten en agenda vrijhouden om tickets te gaan scoren TCT.
0: Ja. Nou ja, mochten wij iets horen bij Kink, natuurlijk hoor je dan als eerste het hier. En check aan de tussentijd, als je dit filmpje ook wil zien, even kink.nl of de Kink-app. Bij nieuws staat, komt Oasis naar Amsterdam? Vraagteken. Michiel, dankjewel voor je toelichting. En geniet nog lekker na van Ronnie Wood, jongen.
1: Ga ik doen. Hey, fijne dag.
0: Yo, hetzelfde. Dan nog een vraag van Linda. Hey, tussen neuslippen door zeg je dat er een tatoeage komt. Wat wordt het deze keer? De titel van het Weezer-album Everything Will Be Alright in the End. Doe ik. Tom stuurt ook succes met je tatoeage. Maar hoe zit het nou met die LG-TV? Nou...
2: Kink in de kabel.
3: Goedemorgen. Elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech- en social media nieuws van de afgelopen week. Ze zijn weer helemaal up-to-date en dat zonder dat er een Terminator jou komt afknallen omdat je ongeboren zoon een belangrijk militair leider dreigt te worden. Of zoiets. Met zometeen afluisterende televisies en menukaarten gemaakt door AI zijn niet altijd een goed idee. Maar eerst dodelijke robots. Terminators, ja. In Genève is er een overeenkomst gekomen tussen 128 landen en zijn er afspraken gemaakt over zogeheten killer robots. Dit zijn robots die, zoals de naam doet vermoeden, dodelijk kunnen zijn en aangestuurd worden.

0: door AI. Maar ook daarin kunnen veel variaties zitten en daar is dus flink over vergaderd. Nu zijn een aantal landen het dus eens geworden over de term en ook wat wel en niet door de beugel zou kunnen met robots in de oorlogsvoering. Wetten zijn er overigens nog niet. Daar moet nog verder over worden vergaderd en dat gaat later dit jaar gebeuren. De onderhandelingen over de killer robots duurden erg lang. De laatste dag duurde tot 3 uur in de nacht voordat er een akkoord kwam. Dat ritme, dat was moordend. Het YouTube-kanaal Gamers Nexus heeft onderzoek gedaan naar verschillende smart-televisies van het merk LG. En kwam daar tot een schokkende ontdekking. Deze televisies luisteren je namelijk af en sturen deze data door naar LG. Hiervoor zijn verschillende tests gedaan met verschillende modellen televisies. Samen met beveiligingsonderzoekers kwam de tech-YouTuber erachter dat de televisies zelfs zonder internetverbinding opslaan waar je naar kijkt door middel van audioherkenning. Ook de microfoon die je kan gebruiken bij dergelijke televisies door te zeggen, hey, zet dit op, die kan aanstaan op momenten dat je dat niet doorhebt, zelfs dus als de televisie uitstaat of op standby staat. De resultaten van de verschillende tests die zijn al doorgestuurd naar het bedrijf, naar LG dus, en dat bedrijf heeft nog geen reactie gegeven. LG staat voor Life's Good, maar als je continu wordt uitgeluisterd, dan is life wel even kut. De National Restaurant Association in Amerika die heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van AI in de horeca. Het zal je niet verbazen dat toepassingen zoals bijvoorbeeld ChatGPT steeds vaker gebruikt worden. Ruim 26% van de Amerikaanse restaurants gebruikt het nu sowieso, of althans het AI is dat dan. Dus AI gebruiken ze voor marketing, het opzetten van roosters en voor het genereren van smakelijke plaatjes voor menukaarten. De voornaamste reden is het besparen van allerlei kosten. Maar het leidt, volgens het onderzoek, wel tot weerstand van potentiële klanten. Zij vinden gegenereerde plaatjes er vaak onsmakelijk en onnatuurlijk uitzien. In sommige gevallen heeft het zelfs geleid tot vandalisme en werden AI-afbeeldingen overgespoten met graffiti. Ja, ik snap het zelf ook niet hoor. Want als je gewoon lekker uitziend eten maakt, dan maak je daar toch gewoon een echte foto van. Weet je, hoe dichter we bij orthorexia nervosa komen, hoe beter. Ja, dat is een medische term die dan dicht in de buurt komt van natuurlijk eten. Een hele mond vol.
1: Ja. Dankjewel, Jim. Kink in de

0: Talk. Nou, dat deed ik net nog met Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Krijns Leroy. Die ging onder andere over dat filmpje van Oasis. Die zegt net, ik heb even het filmpje bekeken nu. De comments die wijzen er ook wel op. Ja, het lijkt echt op dat ze Amsterdam nu aan het teasen zijn. Dus Oasis misschien in Amsterdam. Glasgow en Manchester waren ook al geweest. Pff, nou, sowieso binnenkort in Amsterdam.

die niet van deze wereld is. Oh,

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Half negen. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen, en dat is verduisteren van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. Luiers gaan duurder worden, omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf. Fabrikanten moeten zelf een systeem opzetten voor het inzamelen, en dat wordt doorberekend naar de consument. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2 Utrecht richting Den Bosch file vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.
18: Kink. Dit

0: Bug in the Cake van Violet Grohl. Is dat niet eigenlijk gewoon hetzelfde als het liedje van Spinvis? Wespen op de appeltaart. Niet muzikaal gezien, maar gewoon... Hé, er zit een insect op mijn gebak. Of draaf ik nou weer door? Waarschijnlijk wel. 8:15, goedemorgen. Het is dinsdag 8 september. Moeilijk druk rondom de Hardenbergenbrug. Die is afgesloten op de A28 bij Nijkerk. Dus daar allemaal extra vertragingen, daar in die hoek. En het weer vandaag is ook al niet meer over naar huis te schrijven. Maar waarom zou je dat nog doen? Appen is sneller. Het is regenachtig. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het vandaag nog een klein beetje droog. En de temperatuur die is een graad of 16 in een bui, 19 naar buiten. En het zuidoosten pakt nog 23 mee. Dat is lekker. Vandaag in 1993 stond Kurt Cobain samen met Courtney Love op een podium. Dit is de allereerste keer een nummer dat ze samen hadden geschreven. Een nummer wat je misschien wel kent van Nirvana. Hoor je zo meteen rond 8:50 in Veenza verteld.
1: Stay out super late tonight. Picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade.

0: Ruby heet Sun Has Set. 8:08. Bijna tijd voor 3 uur lang. Erik Kortom op je radio. Die begint zo meteen met Kink 90s Break. Oh, er zitten goede liedjes in. Potverdorie. Welke? Je kunt zo meteen een klein beetje gaan gokken aan de hand van de dagelijkse cryptische zin die erbij hoort. Nu eerst, ook uit de 90s. Ik zei het net al, vandaag in 1993 stonden Kurt Cobain en Courtney Love samen op het podium bij een show in Hollywood. En dan speelden ze voor het allereerst een liedje dat ze samen hebben geschreven. En dat je daarna hebt kunnen ontdekken omdat het op In Utero kwam van Nirvana.
1: Veenstra vertelt.
0: Het is misschien een beetje een onschuldig beeld. Iemand die lekker een kopje thee drinkt, Penny Royal Tea, een kopje kruidenthee, tegen de pijn in je buik, of misschien even tot rust te komen. Maar in de wereld van Kurt Cobain is niets echt onschuldig. Penny Royal is namelijk geen gewone muntsoort. Het is een plant die in grote hoeveelheden levensgevaarlijk is. En die ook een abortus kan opwekken. Die letterlijk vergif kan zijn. En dat maakt het dus een perfecte metafoor voor het leven dat Kurt in dit nummer bezingt. Troost zoeken in iets dat je tegelijk ook kapot kan maken. En die dubbele laag hoor je het hele nummer door als je hem eenmaal herkent. Aan de oppervlakte lijkt het een intiem moment. Zitten, thee drinken, kijken hoe je leven loopt. Maar in de tekst hoor je iemand die vastzit. Iemand die zichzelf beschouwt als een goedkope marionet. Penny Royalty. Een zwakke leider van een generatie die hem op een voetstuk heeft gezet. Het is een zelfportret, maar dan wel een door een gebroken spiegel. De verwijzingen naar laxeermiddelen, warme melk en maagtabletten lijken op het eerste gezicht triviaal, maar ze zijn snoeihard. Ze nemen je mee naar het fysieke leven van een junkie. De constipatie door heroïne. De maagpijn door DXM die hij als tiener slikte om te ontsnappen. De zelfmedicatie die nooit echt helpt, maar wel weer nieuwe schade aanricht. Het is een lichaam dat pijn doet. En een geest die het niet meer kan dragen. En dan zit er ook nog een regel in over Leonard Cohen. Geen hippe referentie, zie mij eens eventjes mijn klassiekers kunnen, maar een diepe zucht naar een soort hiernamaals waar de pijn stopt. Cohen was de dichter van melancholie en doodsdrift. Iemand die kon schrijven over sterfelijkheid met een zekere rust. En Cobain verlangde misschien wel naar die rust. Een Cohen Afterworld, waar hij eindelijk kon zuchten, uitademen en vrij zijn van de last die hij op aarde moest dragen.

0: Het verhaal achter Penny Royalty. En ook Penny Royalty. Mooi gevonden eigenlijk. Kurt Cobain en Courtney Love. Nirvana in Veenstra vertelt. En Veenstra vertelt je bij deze. Dat Erik Kortons op de radio is. 3 uur lang de beste alternatieve rock bij Erik. Te beginnen met de Kink 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90 die verstopt zitten in deze zin. Stil. Alles wat ik wil is een lied over vriend en broederschap.
1: Ja?
0: Stil. Alles wat ik wil is een lied over vriend en broederschap. Welke 3 tracks zouden dat zijn, jongens? Zo meteen bij Erik.
2: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Er staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90's Break.
17: Goedemorgen, het is de hoogstijd voor de Kink 90's Break van vandaag. Let op, hè. Stil. Alles wat ik wil is een lied over vriend en broederschap. Stil. Alles wat ik wil is een lied over vriend en broederschap. Martijn en Freya, die hadden het goed. Gaat over deze drie.
15: 90's Break. Kink.

I Want van Toad, The Wet Sprocket, Hush van Kula Shaker en Brohim van Pennywise maakt Hush stil. Dat is Hush, stil, Hush. Alles wat ik wil, All I Want, Toad, The Wet Sprocket, is een lied over vriend en broederschap, Brohim van Pennywise. Ah, zo makkelijk was die toch gewoon. Martijn en Freya, hartstikke goed gedaan bij deze. Gefeliciteerd voor deze mooie dinsdag. Waarvoor je verder niks anders krijgt dan dat ik je feliciteer. Die naam op de radio is ook leuk, toch? Zeker wel. Zometeen Two Door Cinema Club en de Red Hot Chili Peppers. Maar eerst 7, 5, 6, 3. Oh ja? Is dat een raad?

0: The Wind Cries Mary. Lekker gespeeld, fantastisch gezongen. Hij vond dat zelf dus niet, hè? Jimi Hendrix vond zichzelf de aller slechtste zanger ever. Hij schaamde zich ervoor dat hij dat moest doen. En dan denk je, ja, waarom neem je dan niet een zanger erbij? Ja, hij vond daar tegelijkertijd ook weer geen zanger goed genoeg om in zijn bandje te gaan zingen. Dat was dan ook wel weer leuk. Het was in ieder geval een briljant, geniale gitarist. Jimi Hendrix is in The Wind Cries Mary. Zometeen hier op Kink onder andere Lenny Kravitz, Arcade Fire en de nieuwe Bleach 93.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Is ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

Jordan Lenny Kravitz. En daarvoor die heerlijke Kinky zelf van deze week. Die is van Bleach 93 en heet Figure 8. Oh man, dat bandje zijn we blij mee hier. Vandaar dat ze de Kinky zelf geworden zijn. Natuurlijk zometeen Honey I'm Home. The Wombats, maar eerst Arcade Fire. We used to...

0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Buzzcocks, Bears Den en de nieuwe Queens of the Stone Age.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoorden de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9-11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen de Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, maar eerst Stone Temple Pilots. Kink.

King zelf vorige week. En die was voor de Queens of the Stone Age. Insignificant Other heet die. Gloedje nieuw, nagelnieuw uitgekomen. Ze maken veel de laatste tijd. Dat wil zeggen dat ze echt on a roll zijn. En dat betekent ook dat ze nog wel eens leuk op tour zouden kunnen gaan. En dat ze misschien wel ergens langskomen. Zo hier en daar. In de buurt weer. Daar staat sowieso wat data gepland. Maar ze hebben er zin om, zou ik maar zeggen. Goed, straks onder andere Foo Fighters, Bears Den. Maar eerst, ever fallen in love with somebody you shouldn't have? Nou, wie niet? Buzzcocks in ieder geval wel.

0: En in de morning. Ik zit hier te vechten met een theezakje. Wat in het. Ik krijg het ding niet los en dan heb ik hem losgetrokken en nu is alle thee eruit. Dus nu heb ik een kop thee vol met prut. Verdomme. Dat kan zo. Ach, zo op zo'n ochtend. Nou goed. Oké, sorry. Zometeen de Incubus Evanescence. En een verhaal over Bruce Dickinson. Wie? Bruce Dickinson. Nou, die ken je wel.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport,

0: aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

hoorde je van Incubus. Ja, zie je. Ik heb dus... Ah, ik zei net, ik heb lopen knokken met een theezakje. Je kent wel dat. Dan maken ze dat dingetje, dat touwtje. En met dat nietje wat er dan in zit. Dus ik trok dat los en ik plemp hem in mijn kop thee. Maar nou blijkt dus dat er een gat in dat zakje zit. Dus nu zit mijn thee vol met meuk. Ja, bij first world problems. Goed, are you in Incubus? Maar als ik dus af en toe spuug, dan is dat het. Oké, wat zei ik? Het is 8 september. En Corner Shop brengt in 1997 het album When I Was Born for the Seventh Time uit. Dus intrigerende titel. Op die plaats staat dus Brimful of Asher. Dat deed eigenlijk niet zoveel, totdat het echt bekend werd omdat Norman Cook zijn vingers eraan vuil maakte. Fatboy Slim dus. Dat was in 1997 op 8 september. Dan in 2003 op 8 september houdt David Bowie het eerste interactieve concert op afstand. Zijn show wordt live uitgezonden in 21 bioscopen over de wereld. En verzoekjes kunnen ingediend worden via een ISDN-lijn. Kennen we dat nog? Ja hoor. ISDN-lijn. Maar dat ging blijkbaar voor die tijd toch best snel. En dan Bruce Dickinson. Sommige mensen dachten, wie? Welk? De andere mensen zeiden, ja, de Bruce Dickinson, vooral bekend als de frontman van Iron Maiden, zet in 2002 een interessante stap in zijn carrière. Hij wordt namelijk vliegtuigpiloot. En niet zomaar, want hij vliegt gewoon de eigen Boeing. Volgens mij hebben ze een Boeing, volgens mij. Ja, waar alle spullen mee vervoerd worden, die kan hij zelf besturen. En dat doet hij dan af en toe ook, dus hij hoeft niet meer te rennen. Nee, dat doen ze alleen maar in hun muziek. Iron Maiden en Run to the Hills.

0: Zometeen, als je blijft luisteren, en dat doe je natuurlijk. Zeker als ik ga opnoemen wat ik zometeen nog ga draaien. Wat dacht je van Yard Act, Radiohead, Rammstein en Pearl Jam? Nou, tot zo dan, hè. Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht, kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
22: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Yard Act. Maar eerst Panic. After this.

Beginnings, hoorde van Yard Act. Fijn bandje is dat toch. Zometeen onder andere Florence and the Machine, Rammstein met Duitsland. Waar in de tijd dat het uitkwam, mensen luisteren slecht, hè? En mensen lezen ook heel slecht. Maar er was een soort gedoe over dat Rammstein's Duitsland een ode zou zijn aan Nazi-Duitsland. Wat natuurlijk helemaal niet zo was, maar goed. Mensen vergisten zich daarin. Moet je maar luisteren, daar gaat het helemaal niet over. Maar eerst Radiohead, Let Down.

Strijkers zijn Disney bullshit. En daar heb ik het niet over die dingen die je afstak vroeger met Oud en Nieuw. Maar over violen en cello's en contrabassen. En daar heb ik het niet over. Dat zegt Amy Winehouse. Bullshit dus. Disney bullshit. En toch hebben die instrumenten zijn weg gevonden op de Kink Album Top 1000 Classic van zometeen.

week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. En Erik Kortom.
4: Met zometeen Placebo, Muse, maar eerst de Dandy.

0: 1000 Classic.
1: Vandaag in de Kink album Top 1000 Classic Back to Black van Amy Winehouse uit 2006. Staat op 62 in de album Top 1000. Hoge notering hoor. Overigens wel 23 plekken gezakt. Dat dan weer wel. Producer en muzikant Mark Ronson werkte voor het merendeel aan deze plaat. Alle tracks die ze samen opnamen, die stonden er binnen een week op. Ronson vond achteraf dat dat wat te snel was, omdat hij graag meer herinneringen had willen opbouwen met Amy Winehouse. Misschien wat meer tijd had willen doorbrengen. Dan had het nog beter geworden. Ik vraag me dat altijd af. Want dan ga je toch ook weer op allerlei slakken zout leggen. En zoals het is, is het een hele aardige plaat, zou ik maar zeggen. Amy luisterde ontzettend veel muziek uit de 60's tijdens het maken van deze plaat, logischerwijs. Die inspiratie die hoor je ook zeker terug op deze plaat. Soms komen dingen vanuit een onverwachte hoek. Tijdens een wandeling had Amy het over haar relatie met Mark Ronson. Ze zei, you know, they tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. En meteen werd aangedrongen dat ze die zin moest onthouden en dat ze er een song omheen moest maken. Nou, dat deed ze en vervolgens kwam dit er dus uit. Veel instrumenten op het album. Amy vond bijna alles prima. Blazers, toen maar. Ze wilde absoluut geen strijkers horen. Ik zei het net al tijdens de opnames. Ze noemden dat Disney bullshit. En ondanks dat zijn er heel wat violisten en cellisten uit de kast getrokken om deze plaat op te luisteren. Goed, we hebben het over Back to Black van Amy Winehouse. 2006, die is vandaag de Kink album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Rehab, maar eerst Back to Black.
0: Kink album Top 1000.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
12: 12 uur. King. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
14: Trouw blijven aan jezelf. No fronts. Doggy dog. Kink.

hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur met weer een gezonde portie alternative rock. Onder andere Alanis Morissette, die ga ik zo meteen draaien met Ironic. En ja, die heeft een beetje problemen, mevrouw Alanis Morissette, met haar ex-tourmanager. Die had ze tijdelijk ingehuurd. En toen op een gegeven moment werd die tourmanager, die werd 2 keer aangehouden op een vliegveld in Europa. En toen had ze een tas bij zich waar drugs in zat. Weliswaar lichte drugs, maar toch. En toen heeft die tourmanager gezegd, ja, maar dat is niet van mij, dat is van mevrouw Alanis Morissette. Alanis vond dat niet zo heel erg leuk. Dus die heeft nu even een rechtszaak aangespannen. En heeft gezegd van ja, ik word gewoon gechanteerd. Wie zal het zeggen? Was het Alanis? Was het de manager? We weten het niet. Ironic hoor je zometeen. Ook Volbeat onderweg. En nu de mannen van Depeche Mode. Master and Servant. It's a

0: Nieuwe muziek van Blur en een reunie van Blur. Het is niet de vraag of, maar wanneer. Aldus de drummer van Blur, Dave Rowntree. Nou, ik hoop dat ze een beetje opschieten. Je hoort ze zometeen hier op Kink met Charmless Man... en ook Sam Fender onderweg met 17 Going Under.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt.

0: hebt op amazon.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Isabel Brinkman.
10: Wie zit er te wachten op een man zonder charme? Nou ja, behalve de charmless man van Burris dan. Kink.

lange tenen hebben. Snel op je teentjes getrapt zijn. Dus dat je snel beledigd bent of je snel aangevallen voelt. Dat wordt ook wel eens gezegd over Dave Byrne. Dat hij dus inderdaad snel op zijn teentjes is getrapt. Maar ik kan je vertellen dat hij ook daadwerkelijk lange tenen heeft. En hoe weet ik dat nou? Ik stond nog langs een interview te kijken met hem. Wat hij deed bij Rolling Stone. En daar was ook beeld bij. En hij deed dat interview op blote voeten. Nou, dat is allemaal prima. Moet je helemaal zelf weten. Alleen haalt zijn benen over elkaar en elke keer bij een wide shot dan kwam die voet heel prominent in beeld. En dan ging hij ook nog eens een keer met die tenen heen en weer wiebelen. En toen zag je ook dat die behoorlijk lang waren. Dus letterlijk en figuurlijk heeft de beste man lange tenen. Nou, hoe kom ik daar nou op? Ik ga natuurlijk iets draaien van de Talking Heads. Slippery People in de live-uitvoering.

0: Zometeen onder andere nieuwe muziek onderweg van Royal Blood, maar ook 3 tracks uit The Zeros tijdens de Kink Zeros Break. Zometeen hier op Kink.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
4: Wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek.
0: Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor één dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, meldde Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot een jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
21: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
22: Ontsnappen aan duistere gevoelens. Farewell to the fairground. White lies.

De nieuwe van Royal Blood, 10 over 10. Ik wil het even met je hebben over Oasis. Er is weer een gedoetje rondom Oasis. Het is namelijk zo dat er is een archief van Oasis-materiaal. En dat materiaal dat bestaat dan meer, onder meer uit concerten, repetities, openhartige gesprekken tussen Noel en Liam Gallagher. En deze archieven die zijn, laat maar zeggen, bewaard door een geluidstechnicus die altijd heel erg nauw heeft samengewerkt met de mannen van Oasis. En die zoon van die technicus die wil dat archief nu gaan verkopen bij een veiling. Die veiling die staat gepland op 3 oktober. En de verwachting is dat het archief dan 1,2 tot 1,6 miljoen op gaat leveren. Pond. Dat is dus geen kattenpis. En er wordt dus gezegd, ja, dit is echt muziekgeschiedenis die is vastgelegd. Dus het is jammer als dat gewoon ergens blijft liggen. Dus dat moet de wereld in. Nou, oké, kan allemaal wel leuk zijn. Alleen de mannen van Oasis die zijn het daar niet mee eens. Die gaan bezwaar indienen. Dus het is nog maar de vraag of dit archief daadwerkelijk geveild gaat worden. Nou, zodra ik het weet, weet jij het ook. Oasis dus. Je hoort ze nu op Kink met Wonderwall.

0: Zometeen weer tijd voor de Kink Zero's Break. En de Zero's, ja, die stonden echt bol van de experimentele marketing. Ook op het gebied van frisdrank. Felle kleuren, allerlei bizarre smaakcombinaties die verschenen. En veel van deze introducties die flopten echt jammerlijk. Door tegenvallende verkoopcijfers, maar ook door hele vreemde chemische recepten. Of simpelweg gebrek aan logica. Zometeen een voorbeeld van zo'n vies geflopt Zero's drankje. En drie allesbehalve geflopte tracks in de Kink Zero's Break.
1: Altijd en overal luisteren naar Kink.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,99.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.

0: tijd voor de King Zero's Break. Nou, in de Zero's werd er volop geëxperimenteerd. Ook op de frisdrankmarkt. Er kwamen echt de meest bizarre smaakcombinaties uit. En veel van deze introducties die flopten door de tegenvallende verkoopcijfers, maar ook door allerlei hele vreemde chemische recepten die niet zo gezond bleken achteraf. Of gewoon simpelweg door een gebrek aan logica. En dat geldt ook wel voor het drankje waar ik het nu over ga hebben. Gigantisch geflopt. Iemand heeft niet goed nagedacht. Coca-Cola Black, dat verscheen in 2006. En dat was een hele gewaagde poging om de opkomende koffiecultuur te combineren met cola. Nou, en deze koolzuurhoudende koffiefrisdrank met extra cafeïne, die bleek echt veel te bitter voor de gemiddelde frisdrankdrinker. Dus die liet hem helemaal links liggen. En de koffiedrinker die moest er helemaal niks van hebben. Dus ja, dit Coca-Cola Black drankje verscheen al snel geruisloos uit de schappen. Zo rond 2008. Dus we hebben er 2 jaar van kunnen genieten, tussen aanhalingstekens. Nou, alles behalve geflopt in de Zero's. De muziek. Ik ga er 3 draaien voor je uit deze prachtige periode. Bijvoorbeeld uit het categorietje, oh ja, inderdaad, Mystery Jets met Two Doors Down uit 2008. Verder ook uit 2008, de 59 sound van The Gaslight Anthem. En we trappen deze King Zero's Break voor vandaag af met Mr. Brightside van The Killers. En zoals altijd zeg ik, heel veel plezier in de Zero's.
1: King Zero's Break.

Leuk om weer te horen. Mystery Jets, Two Doors Down. De afsluiter van King Zero's Break. We keren terug naar het heden. Het is vandaag 8 september 2026. Zometeen muziek van Haunted Youth, Death Wish. Maar eerst even zo'n hele lekkere, fijne klassieker. Guns N' Roses, You Could Be Mine, hier op King.

0: Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door hier op Kink. En heb ik onder andere de Kink XL voor je. Dat is de allernieuwste van Bleach 93. Ook nieuwe editors voor je, maar ook klassiekers zoals Manic Street Preachers en Live onderweg.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
9: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurder.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschert moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. In justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Zoek toch naar diepere betekenis in het leven. I Alone. Life.
0: Kink. Kink.
3: These things by your grace.

93 Figure 8. De Kink XL deze week hier op deze mooie zender van de Alternative Rock. Zeg, we zijn allemaal een beetje aan het doorslaan volgens mij. Ik ben heel erg van het milieu. Ik vind ook dat we heel erg op het milieu moeten passen. Ik ben ook een voorstander van dat we minder plastic moeten gaan gebruiken. Maar ik benadruk nu even minder plastic. Want ik vind ook dat we niet door moeten slaan. Ik hoorde vandaag bijvoorbeeld dat mensen die met kinderen in de luiers, die worden ook weer eens een keertje op kosten gedreven, maar ook nog eens een keertje, denk ik, tot waanzin. Want in de toekomst zal er ook gerecycled moeten worden met luiers. Ja, en de luierfabrikant die moet dan zorgen voor inleverpunten. Daar moet natuurlijk geld voor komen, dus dan worden die luiers die worden duurder. En de mensen met de kinderen in de luiers mogen die luiers niet zomaar meer in de prullenbak pleuren. Nee, die moeten dan helemaal met die stromdingen naar zo'n inleverpunt met die luiers om dat daar weg te brengen. Ik vind dat gewoon niet zo heel realistisch. Iedereen die een baby heeft gehad en luiers heeft gebruikt, stel je even voor, jongens. Dus nogmaals, ik vind het heel belangrijk dat we die plastic berg terug gaan dringen. Maar dit vind ik toch wel een klein beetje shit voor de mensen die nog steeds in de luiers zitten. Dus succes daarmee, zou ik zeggen. Het is toch wel weer van een hele andere new order, om het zo maar te zeggen. True Faith komt er nu aan.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Soundgarden met The Day I Try to Live. En ik lees net iets heel erg gaafs met betrekking tot Soundgarden. Chris Cornell, die is er niet meer natuurlijk. Maar toch wordt Soundgarden morgen herenigd. Ze gaan namelijk optreden tijdens de rust van de seizoensopener van de Seattle Seahawks. Maar wie gaat dan die zang doen? Taylor Momsen van The Pretty Reckless. Wauw. Ik vind het wel cool klinken. Dus morgen een hereniging van Soundgarden. Weliswaar zonder Chris Cornell, maar met Taylor Momsen moet het ook best fijn gaan klinken. Coldplay heb ik nu voor je met Talk. En zometeen ook nog Honey I'm Home. Oh,

0: Voor mij zit het er weer op voor vandaag. Het was me een waar genoegen. Ik hoop dat je me morgen weer opzoekt. Ik ben hier dan gewoon weer vanaf 12 uur. En heel veel plezier zometeen bij Stefan. Bye bye.
1: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letscher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
15: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je The Cure na Stained and It's Been a While.
16: Kink. Goedemiddag, Stefan.

Het is een perfecte dag voor pumpkin spice liefhebbers om weer aan de gang te gaan met spreetjes, met kleedjes, met koffiesmaakjes. Ik merkte het gisteravond zelf ineens dat het best wel weer vroeg begint te schemeren. En dat het september is. We gaan gewoon langzaam richting de herfst. Cloudsurfers hoorde je op Kink, ifs, buts en maybes. Mijn naam is Stefan. En of je nou wel of niet van die herfst houdt en of je vandaag nou wel of niet met pumpkin spice in de weer bent, we maken er gewoon een mooie middag van. Met de Strokes zometeen. Eerst Skunk & Nancy. En Secretly.

0: op Kink. Het is 4:02.
1: Korenslag.
0: Even een momentje van rust. Dat hebben we wel verdiend met z'n allen, vind je niet? Gewoon even ademhalen. En even bezig zijn met, met het allerleukste onderwerp ter wereld. Muziek. We spelen maandag tot en met donderdag zo rond 4:30. Een kort spelletje op Kink, dat heet Korenslag. De vraag die ik je stel is, herken je wat het koor gezongen heeft? Titel en artiest, die heb ik van je nodig via de Kink-app. Als je weet wat dit is. Als je het antwoord weet, geef het dan door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je binnen 3 minuten. Net als Enter Shikari zometeen en ook Green Day.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

Chris die vond hem erg makkelijk vandaag. En ook Rob en Jarne hebben ontdekt wat het Kinkkoor zingt. Kink. Als jij het ook wist, mag jij ook punten bijschrijven in jouw chorenslagklassement voor Tom Petty en de Heartbreakers. Dit is Mary Jane's Last Dance.

Misschien ben je zelf afgelopen weekend ook wel geweest. Ik had echt kortsluiting. Ik dacht dat ik in de verkeerde trein was gestapt. Vrijdag stonden de Black Keys in Avas live voor een King Present show. En ik zat in die trein daar naartoe om daar naartoe te gaan. En om me heen zaten allemaal van die, ja, hoe ga ik dat netjes zeggen, opgetutte tienermeisjes. Make-up, glitterjurkjes, de geur van aardbeienparfum in heel die coupé. En ik begon echt aan mezelf te twijfelen. Ik dacht, ga ik wel de goede kant op? Heb ik het verkeerd in mijn agenda gezet? Dat soort gedachten spookten allemaal door mijn hoofd. Totdat ik bij Avas Live aankwam. Daar stond voor de ingang, was een prachtig gezicht. Voor de ingang van Avas Live, dat was dan aan de linkerkant van het pad, stond een lange rij langs dat pad. Van allemaal mensen in zwarte bandshirts en vooral zwarte kleding. En daar langs liepen dan alle roze glitterjurkjes door naar de Ziggo Dome. Want blijkbaar stond een Roxy Dekker daar. Dat was een heel geinig contrast om te zien. En ik ben blij dat ik kon aansluiten in die donkere bandshirtrij. Want de Black Keys, ze waren ontzettend tof. Wild Child, hoor je.

je naar Neverland en Peter Pan en heel die wereld. Die Phoebe Bridgers als een soort sprookjesboek aan je voordraagt. Haar nieuwe Last Boys, je hoorde hem op Kink. Met nu AC/DC. Over een sprookjesboek gesproken. Gaat wel de andere kant op dit. Highway to Hell.

0: AC/DC. Highway to Hell. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Zometeen in het ANP Nieuws. De vraag wie de koninklijke familie wil voorttrekken. Volgende week. Dan is het Prinsjesdag. Misschien hebben ze een handje hulp nodig. Hoe dat zit hoor je zo. Net als Florence Road.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: feest cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: /business.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. 2 activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten.
5: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
8: Zometeen hoor je Florence Rose.

0: muziek van Florence Road. 7563 op King. Met zometeen ook de Cooks. Zometeen hoor je Aerosmith eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 8 september, dat is deze datum. Eentje die in de geschiedenisboeken zal staan als de dag van ongehoord Nederland. De aspirantomroep ligt al tijden onder vuur, hè, vanwege het overtreden van regels. Recent kwamen daar het beruchte Adolf Hitler-fragment bij. En dus heeft de verantwoordelijk minister nu de eerste stappen genomen waarmee ongehoord Nederland uit het omroepbestel moet. En dan wil ik nu een bruggetje slaan naar het volgende nieuwtje, maar ik kan zo snel niks verzinnen. Dus ik zeg maar gewoon dat het vandaag ook gaat over de Hardenbergenbrug. Die brug in de A28 die dicht is omdat die niet zo stevig meer blijkt te zijn. Ook vandaag is die weer dicht en levert het files op. En, ja, dit is goed. Er is verbazing in Amsterdam. Dat is wel vaker, maar nu komt het door een... er is daar een prullenbak neergezet midden op een fietspad. Maar gewoon echt onhandig in het midden. Zo'n gemeenteprullenbak, hè? Niet een kliko, nee, gewoon een gemeenteprullenbak daar midden op het fietspad gezet. En dat komt omdat de gemeente de rotonde, waar dat fietspad onderdeel van is, die heeft die rotonde gerenoveerd. En om te voorkomen dat er dan auto's dat fietspad op zouden rijden, wilden ze een paaltje plaatsen. Het probleem was alleen, ze hadden geen paaltjes meer. En dat in Amsterdam, hè? Er is één stad ter wereld waar een paaltje naar vernoemd is. Maar blijkbaar waren de Amsterdammertjes op. En dus staat er nu tijdelijk een prullenbak. Wel fijn voor de NPO, want dan hebben ze een plek waar ze de inboedel van ongehoord Nederland netjes weg kunnen gooien.
1: Stefan Koren.
0: Kunnen ze dat netjes op de fiets wegbrengen. Dit is Kink, zometeen hoor je Aerosmith. Eerst de Cooks. Naïef.

0: Evanescence op Kink. Afterlife.
1: Ik heb wat leuks voor je.
0: Misschien dat je het weet. Morgen, ergens in Amsterdam, begin van de avond, mogen wij de Oasis-documentaire exclusief laten zien aan een groepje medekinkers. Die film die komt pas vrijdag echt uit. Maar jij kan hem als eerste ter wereld al zien. Want ik heb nog twee tickets voor je liggen. Dus kun jij morgen rond 6:30 in Amsterdam zijn? En lijkt het jou vet om als eerste ter wereld die film te zien? Ja, Liam en Noel hebben hem zelf al gezien. Maar ja, die zitten in Oasis, dus dat snap ik ook wel. Maar als jij daarna dus de derde persoon wil zijn die hem ziet, laat het dan weten via de Kink app. Dan zijn die tickets voor morgen de Oasis-film 6:30 ergens in Amsterdam voor jou. Zometeen Queens of the Stone Age. En Smashing Pumpkins.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen max

0: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
2: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
2: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is definitief van plan om de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zonden onder meer een filmpje van Hitler uit. De omroep verdwijnt niet meteen, ze kunnen nog bezwaar maken. Het is een onrustige middag in en rond de Tweede Kamer. Eerst werd het vragenuurtje verstoord door schreeuwende pro-Palestijnse demonstranten. Daarna werd de hoofdingang beklad met anti-Israël teksten. 2 mensen zijn opgepakt. En deelauto's zijn enorm in trek door de OV-staking van morgen. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en ze verwachten dat er morgen nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost, ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Boxtel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over.
12: Kink.

0: Caesar and We Might As Well Be Strangers. Morgen rond 6:30 s'avonds wordt ergens in Amsterdam als eerste ter wereld de nieuwe Oasis-film laten zien. Don't Look Back in Anger, over die grote reunietour die ze hebben gedaan. En ik vroeg net aan je of je daarbij wil zijn. Bas, kun jij morgen om 6:30 in Amsterdam zijn?
1: Ik kan morgen om 6:30 in Amsterdam zijn, ja.
0: Nou, in dat geval hebben we dat afgevinkt. Zou jij ook graag de Oasis-film willen zien?
1: Nogal, ja.
0: Nou, dan vinken we die ook af en dan gaan we het helemaal regelen. Twee kaarten komen jouw kant op.
1: Top man, helemaal goed.

0: Je kan ze bellen, hè? Ze hebben een telefoonnummer gedeeld namelijk op hun social media kanalen. Het nummer van de Queens of the Stone Age klachtenlijn. Je hoorde ze met Paper Machete. En als je dat dus helemaal geen leuk liedje vindt, dan kun je ze bellen en kun je terecht met je klachten. Maar het is echt een klachtenlijn voor alle klachten. Het hoeft niet over Queens of the Stone Age te gaan. Op het moment dat jij niet tevreden bent over het weer vandaag, kun je ook bellen met je klachten. En het schijnt dus zo te zijn dat de bandleden van Queens of the Stone Age zelf af en toe de telefoon opnemen. Dus nou ja, ik vind dit grijze weer best wel vervelend. Laat het gewoon even proberen, toch? Gewoon even dat nummer bellen. Zou het toch wat zijn als George Holm ineens opneemt?
1: You've reached the Queens of the Stone Age complaint hotline. The time is now to set the record straight. Press 1 to make a complaint. Press 0 if you have no complaints.
0: Nee, ja, 1 dan.
2: This call may be recorded and used by Queens of the Stone Age for marketing.
0: Ja, leuk.
2: Including social media. Press 1 to consent and continue. Press 2 to decline.
0: Dit is een stukje voor Odido-hackers, dit. Maar door dan. Ja.
1: You've reached the Queens of the Stone Age complaint hotline.
0: Ja, dit hebben we al gehad.
1: The time is now to set the record straight.
0: Oh, gaan we nu zo'n loopje
1: press
0: in?
1: Press 1 to make a complaint. Press 0 if you have no complaint.
0: Ja, nou, weet je, laat me zitten ook. Laat me zitten. Ik vind het weer gewoon niet leuk en ik wil dat George Holmes spreken. Morgen nog maar een keer proberen. Dit is Kink, zometeen hoor je Higby. Eerst de Raconteurs, Steady As She Goes.

love you. Nou, als het zo meteen weer wat meer gaat regenen, dan krijg je daar wel last van modder, modder. Tracy Barnum op Kink. Het is deze week dat je kans maakt op kaarten voor Kink Presents The Prodigy. 28 november staan zij in de Ziggo Dome. Wil jij daarbij zijn, hou je oren dan goed gespitst. Want de prijzigheid komt binnen nu en een half uur voorbij.

0: Nou, maar zo'n kort half uurtje.
1: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma's salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het Commissariaat voor de Media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kunnen het nog 24 graden worden.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg.
0: daar gaan we weer. Weer een typische dinsdagavondspits.
13: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
14: Je lichaam is eigenlijk fanmail van je genen aan de toekomst.
15: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
16: Zometeen on your wet leg. Eerst Three Doors Down en Kryptonite.

0: Lack and Munch 2.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
2: Met Kevin en Ru.
0: Hey Kevin.
2: Hallo.
0: Fantaseer eens even met me mee. Als je daar dan zo staat. Hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, gewoon fantastisch.
0: Fantastisch. En sta jij dan keihard in de morspit mee te gaan? Of sta jij een beetje op een afstandje toe te kijken?
2: Ik denk dat ik ga proberen om in de morspit te staan. Als het lukt.
0: Als het lukt, ja. Dan moeten we,
2: als het lukt, met eventjes, de enkels.
0: Dan spreken we vanaf nu af. Hè. Ben je ergens aan te herkennen? Doe je een bepaald shirt aan?
2: Ik denk dat ik al probeer dan even een Prodigy shirt nog ergens te horen.
0: Dus zie je Kevin in zijn Prodigy shirt lopen als je er toevallig heen gaat. Maak even ruimte, want Kevin, jij hebt zojuist 2 kaarten gewonnen voor King Presents The Prodigy 28 november. En dan zorgen we ervoor dat jij in die morspit

0: op Kink.
1: That's me. Het is dinsdagmiddag. Dan neem ik je heel graag mee naar een magische plek. Dus als je me vertrouwt, kom dan met me mee.
2: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de Bandshirts. Welkom in het Bandshirt Paradijs.
1: Voorzichtig, kom mee de kast in, kruip helemaal door naar achteren. Dan zul je namelijk zien dat je vanzelf gras onder je handen voelt. En dat deze kast een poort is naar een plek. Nou ja, zodra je het gras voelt, kun je gewoon opstaan ook zonder je hoofd te stoten. En dan kun je om je heen kijken. En dan is het welkom in dit prachtige groene heuvellandschap. Dit is het Bandshirt Paradijs. Hier vereeuwigen we de belangrijkste bandshirts in onze collecties. Daar verderop zie je al het schitterende blauwe meer. Hier links trouwens de stal voor de wat oudere bandshirts. En als je hier met me meekomt naar rechts. Hier, zie je daar die appelboom? Daaronder ligt het shirt van de Cooks, lekker in de zon. Dat is het shirt van medekinker Erika. Die is hier vorige week gebracht. En ze vertelde toen dat ze de bandshirts eigenlijk altijd een beetje saai en zwart en donker vindt. En toen kwam ze een jaartje 5 geleden deze tegen tijdens een concert van de Cooks met allemaal songteksten van die band erop. Mooi, hè? En ik schat zomaar in dat jij ook vast één bandshirt in de kast hebt liggen met een extra waarde. Eentje met speciale glans. Eentje die je nooit weg zal gooien omdat die speciaal is. Laat het dan weten. Stuur even een berichtje via de Kink-app. Want die speciale bandshirts die moeten we zoveel mogelijk vereeuwigen hier in het Bandshirt Paradijs. Dus stuur jouw favoriete bandshirt via de King Gap. Dan geven we hem zometeen een plekje in dit Valhalla. Zometeen ook Foo Fighters. Eerst die All-American Rejects. Gives You Hell hoor je nu op Kink Alternative Rock Radio.

Lindo, dit is Kink. En dat je een band meerdere keren live ziet en pas bij keer 5 denkt... nu ga ik een bandshirt kopen, omdat dat concert zo fantastisch is... er moet wel iets heel bijzonders gebeurd zijn. Over welke band het gaat en wat er gebeurd is... je hoort het zo meteen van medekinker Frank. En je hoort ook Pearl Jam en Biffy Clyro over een paar minuten...

0: van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je...

0: tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: 5:30. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De A28 bij Nijkerk, waar Gammele Brug staat, gaat uiterlijk overmorgen om 8 uur 's avonds weer open, zegt verkeersminister Karremans. Hij zegt dat het ook goed kan dat de weg al eerder wordt vrijgegeven. Veel meer asielzoekers uit Ter Apel hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang, omdat ze anders buiten moesten slapen. Het waren er vannacht meer dan 100. Een organisatie die asielzoekers hielp met het regelen van een slaapplek stopte deze week. En 3 Oranjeleeuwinnen maken kans op een mooie internationale voetbalprijs. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Minema zijn genomineerd voor de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Het rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. En 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden.

0: again. Biffy Clyro en Biblical. Ga nog eventjes met me mee terug naar dat paradijs.
1: Welkom in het bandshirt paradijs.
0: De plek waar al die fantastische bandshirts die jij misschien ook wel in de kast hebt liggen, vereeuwigd worden in een Walhalla. Ik vroeg net aan je, wat is jouw favoriete bandshirt wat je hebt? Eentje die je eigenlijk nooit weg gaat gooien. Frank, jij hebt dat je naar meerdere Radiohead-concerten bent geweest, maar dat het shirt van de show op Best Kept Secret het allerbijzonderste is. Waarom was dat de allerbijzonderste?
2: Het was zo fantastisch, echt vanaf de eerste tonen, ja, kippenvel echt. En daarna kijk iedereen elkaar aan van, mijn god, wat hebben we gezien.
0: Mm-hmm. En, ja. Maar, want het was dus jouw vijfde optreden van Radiohead op Best Kept Secret.
2: Ja, precies, denk ik, ja.
0: In elk geval, je had ze al een paar keer gezien. Had je daarvoor ook al een keer gehad dat je dacht, ik koop nu een bandshirt? Of was dit het moment?
2: Van Radiohead wel, ja.
0: Dus je had de band al vaker gezien, maar dat was, alles klikte samen. En toen dacht je, ja, nu moet ik een shirt kopen ook.
2: Ja, zeker. Nou, dat is nog ietsje verder gegaan. Een paar maanden later had ik de Modified Bear op mijn arm staan. Dat is het logo ten tijde van wat ik het beste album vind, Kid A.
0: Mm-hmm.
2: Dat staat ook op dat shirt, maar dat logo heb ik een paar maanden later ook op mijn arm laten zitten.
0: Dus alles bij die show klikte samen, waardoor je dacht, ik moet dat shirt hebben, ik moet dat logo op mijn arm hebben staan. Zo ontzettend bijzonder. En dat shirt, draag je het veel of ligt het ergens in een soort vitrine?
2: Nee, nou, tussenin. Ik draag het wel, maar niet veel. Want ja, na al die jaren begint het wel een beetje te slijten rond mijn nek en zo. Maar dat maakt me niet veel uit. Daar zie je van voren niks van.
0: Nee, het is een heilig shirt wat misschien ooit nog ingelijst gaat worden.
2: Goed idee.
0: Nou, bij deze, koop een lijst, hang hem aan de muur. Het is een fantastisch mooi verhaal en schitterend om te horen dat het daar allemaal zo klikte. En dat het allemaal terugkomt in het shirt. We geven hem een plekje in het Bandshirt Paradijs, Frank. En ik ga Radiohead voor je draaien.
2: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer in het Bandshirt Paradijs.

gevoel hoe er zoveel herinnering in een klein stukje stof kan zitten. Zo simpel is het. Frank die heeft een prachtig bandshirt van Radiohead. Wat hij gekocht heeft op Best Kept Secret. Het mooiste concert wat hij ooit heeft meegemaakt. En daarom is het een heel bijzonder shirt voor hem. Radiohead hoorde je. High and Dry. Heb je ook zo'n shirt? Laat het weten. Zometeen Simple Minds op Kink.

0: Jim, jij als grote karaoke koning binnen Kink.
1: Ja.
0: Lekker karaoke liedje dit, toch?
1: Ja, weet ik niet. Wel heel veel instrumentale stukken, waardoor je als je karaoke doet en wel een beetje zo bijstaat, wachten totdat dat balkje helemaal vol is, weet je wel.
0: Helemaal...
1: Of dan staat er alleen maar instrumental break. En dan denk je, ja, dat sta je daar ook
0: niet. Wordt helemaal niet in gezongen, hè, in Team for Greatest Cities.
1: Nee, precies.
0: Volledig. Dat was het grapje. Het was een grapje van.
1: Oh, ik ben even in de war met een andere van Simple Minds. Maar nee. Sowieso met Simple Minds is dat wel een issue, ja.
0: Nou, Don't You Forget About Me.
1: Nee, die kan wel. Ja, ja. Maar in een plaat als deze, dan kan je nog beter.
0: Even een stukje terug, dan maak ik het grapje nog een keer. Doe jij net als het grappig is. Okay?
1: Ja, doe maar. Ja, ja, ja, ja.
0: Jim, jij als karaoke koning. Team for Great Cities. Leuk karaoke liedje, toch?
1: Ja, weet ik niet, want er zit wel veel instrumentaal in. Hè?
2: Kingster.
1: Ja, maak hem dan.
0: Het is allemaal instrumentaal.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Goed, zullen we door?
1: Ja, alsjeblieft doorgaan.
0: Zometeen na 6 uur, dan hoor je hier Jim Voorwald.
1: Hallo.
0: En eventjes testen hoe jij erbij zit vandaag.
1: Ik nou ja, niet zo scherp dus.
0: Nee, niet zo heel scherp. Nou, ja, dan gaan we kijken hoe Kingster vandaag uitpakt. De vraag is bij Kingster, welk liedje is ouder? Simple Minds, Team for Great Cities, hoorde je net. Jij begint zometeen met deze. Wel leuk voor de karaoke deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
0: Ik weet niet hoe mijn stem het aan kan, maar...
1: Nee, ja, dat wilde ik ook net zeggen, ja. Het is wel je enige karaoke lied van de avond.
0: Ja.
1: Waar Theme for Great Cities uit welk jaar dat komt, weet ik niet exact. Maar Guano Apes, weet ik wel, dat is 97.
0: Dat klopt.
1: Dus ik ga er eigenlijk even gewoon blind van uit dat Simple Minds wel echt ouder is.
0: Dat ga jij goed.
1: Ja,
0: ja dus
1: maar welk jaar?
0: 1981.
1: 81, oh ja, zie je. Dus ik had waarschijnlijk iets op...
0: Het jaartal wist je niet precies, maar de tekst...
1: De tekst van Team for Great Cities weet ik nu wel, ja. Ik ga daar lekker staan in de karaokebar met dat instrumentale balkje wat zich vult. Ja hoor.
0: Zometeen hoor je Jim Voorwald met een instrumentaal balkje wat zich vult. En ook Guano Apes en The Killers over een paar minuten. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: De prijsfavorieten van...

0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gig.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is tot 30 jaar cel en tbs geëist tegen het stel uit het Utrechtse Woudenberg dat oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. De zwaarste straf is voor de man. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje die soms piepjong waren. Sommigen werden eerst gedrogeerd met GHB. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. En 3 Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
12: Hey, laten we deze dinsdagavond beginnen met een lekkere turbo boost door in te voegen op de Kink Spitstrook. Bij welke plaat krijg jij extra energie? Geef die door via de Kink app. Hoor je hem zometeen na The Killers. Eerst is dit Guano Apes en Open Your Eyes. Kink.

0: Ja. Je houdt van gitaren. Je houdt van alternative rock. En je hebt er nu net wat meer naar je zin dan toen je de radio nog niet aan had staan. Zie je, ik kan het gewoon. Dat Read Your Mind. Maar goed, Read My Mind dan. The Killers hoorde je.
1: Kink Spitstrook.
0: Elke maandag tot en met donderdagavond als het 6 uur is geweest.

gewoon ruimte is voor wat extra energie. Even wat lekker wat extra gas geven. Zodat we de avond dus met een turbo boost kunnen beginnen. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is muzikale benzine. Oftewel, een plaat waar je extra energie van krijgt. Of gewoonweg positieve vibes. Die zijn wat mij betreft ook van harte welkom. Ik zie al een aantal medekinkers ingevoegd.

0: je de Kink hebt, hallo. En Rocco, die zegt, hey, doe voor mij maar iets van The Who. Baba O'Reilly, is dat een goed idee? Nou ja, ik toeter even naar je. En ik vind dat zeker een goed idee, die hoor je zo meteen. Ook Kim is ingevoegd op de Kink Spitstrook. Hallo Kim. Zij zegt, hallo, ik heb kaarten voor Biba Dubi in de AVAS Live in december. Zin in, zou je iets van haar willen draaien? Nou, dat is geen enkel probleem, want inderdaad, in december 2 keer de AVAS Live voor Biba Dubi. Dat moet toch wel helemaal te gek worden? Dat is deze single trouwens ook. Dit is Sunheads Has Set, hier is Biba Dubi.
1: Kink Spitstrook.

Laten we eerlijk zijn, de manier hoe Baba O'Reilly eindigt van The Who, zo eindigen we allemaal vaker wel onze werkdag, denk ik, toch? He, dat je denkt, oh ja, ik doe lekker rustig aan, Oh nee, ik moet dat mailtje nog versturen. Ik moet dat ook nog even doen. En dan hup, naar huis. De Who dus, Baba O'Reilly in de avondshow van Kink. Hallo, goedenavond. Ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je deze dinsdagavond gekozen hebt om met Kink door te brengen. Dit is jouw Alternative Rock Radio. En als het dan gaat om fijne Alternative Rock, heb ik weer een aantal mooie muzikale cadeautjes voor je, hoor. Zo bepaal jij een van de Kink Icon Essentials van The Black Keys. Deze week is de zoektocht dus gaande naar de crème de la crème, de meest essentiële platen die de Black Keys hebben gemaakt. Voor een deel natuurlijk ook gewoon als een nagenietfeestje, zo zou je het kunnen noemen, van de twee shows van de Black Keys in AVAS Live. Kink Presents The Black Keys. Maar ook gewoon omdat het leuk is om, nou ja, het beste van het beste van de Black Keys uit te zoeken. Ik heb zometeen jouw hulp nodig bij de tweede categorie van deze week. Ook de Daily Drop, die hoor je. Dat is de belangrijkste release van de dag. Rond 8:10. Dan hoor je de nieuwe van Sports Team. Ja, de gekke band. Onder andere dankzij The Game en The Drop en M5. Als je dat dan toch over hard hebben gaat. Hebben de nieuwe single. Ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Maar die hoor je dus later vanavond. Faith No More komt er ook aan zometeen. Na M83. Dit is Midnight City. Denk je misschien, Jim, wat zeg je nou allemaal? Joh? Ik zeg M83. Ze komen uit Frankrijk. Dus vandaar. M83. Sure, Kink? Geen idee.

netwerk waar ook zeg maar alle muziek doorheen gaat en zo. En dat heeft eigenlijk als gevolg gehad dat een van de platen is vast komen te zitten in die oude spelcomputer. En ik heb eigenlijk jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat het is, want dan hoor je hem zo meteen. Kan ik hem zo voor je draaien. Dat zou fijn zijn. Dus spits uw oren. Als jij denkt te weten wat de 8-bit hit is, laat het dan vooral even weten via de King.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 per se gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin.
8: Boost yourself.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kink.

Dit is Kink. De plek waar je nieuwe bands zoals Yard Act ontdekt. Je hoorde de nieuwe single New Beginnings. En ik geloof in liefde, of een ding wat liefde heet. The Darkness hoor je zo meteen. Na R.E.M., dit is Drive op jouw Alternative Rock Radio.

Berchter 2026 was dit te horen. En wat was het glorieus. Een moment om niet te vergeten. Als het gaat om The Haunted Youth. Forget Me op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, daar waar je niet alleen nieuwe muziek hoort, maar ook kan genieten van de platen die je misschien al wel kent. Dit is er zeker eentje van Fleetwood Mac. Dit is Go Your Own Way.

0: Kings of Leon in de avondshow van Kink. Je hoorde Wait for Miro. Zometeen dan bepaal jij een van de meest essentiële tracks ooit gemaakt door de Black Keys. Maar dat is dan wel in een specifieke categorie. Welke dat is hoor je zometeen. En we gaan zometeen ook volledig psycho!
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.

Ik heb het wel vaker over karaokeavonden. En dat ik, dat ik het daar heerlijk vind om soms gewoon helemaal los te gaan. Nou, dit is wel een goede tip. Mocht je ook een keer in een karaokebar terechtkomen. Of in een kroeg of ergens waar ze in ieder geval zo'n machine hebben. Dit is een hele goede om te doen, hoor. Psycho Psycho van Muse. Hey, hallo. Welkom bij de gezelligste hangplek van de Nederlandse radio. Dit is de avondshow voor Kink. Ik ben Jim. Hi, hi. Mocht je inderdaad net binnenkomen, kom maar lekker gezellig bij zitten. Of staan of liggen. You do you, als je maar naar je zin hebt. Ik ga proberen de sfeer iets wat te versterken met heel veel fijne alternative rock. Waaronder de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is vandaag de nieuwe single van Sports Team. Ja, ken je die band nog? Een aantal jaar geleden waren ze echt wel on a high. Sindsdien lijkt het een beetje qua populariteit en qua zeg maar, releases die veel aandacht krijgen, lijkt dat een beetje verminderd te zijn. Maar ze zijn terug en ze hebben een nieuwe single. Ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Rond 10:50 of 7:45, dan hoor je sowieso dus de nieuwe single van Sports Team. Maar voordat het zover is, heb ik hulp nodig met iets anders. Kink Icon Essentials. Black Keys. Ik heb je hulp nodig met het samenstellen van de ultieme playlist als het gaat om de Black Keys. Jij en de medekinkers die stellen de Kink Icon Essentials samen. Zeg maar gerucht, de crème de la crème van deze band. Het beste wat ze ooit hebben gemaakt. De essentiële tracks dus eigenlijk. Ik help je daar wel een handje bij. Door jou elke avond een categorie te geven. Gisteren begon de zoektocht naar het beste van het beste van de Black Keys. Met de categorie de beste meezinger. Daar kwam deze track uit.

kan me inderdaad voorstellen dat Lonely Boy nog steeds na-echoot in de avondslive na twee shows van de Black Keys. Dus dat is de beste meezinger. Die hebben we al vaststaan. Vanavond op zoek naar een andere plaat. Namelijk het meest ondergewaardeerde nummer van de Black Keys. Ja, wat is nou zo'n parel die niet vaak genoeg besproken wordt van Dan Auerbach en Patrick Carney, als het gaat om het beste van het beste van wat ze dan gemaakt hebben? Wat is een nummer die volgens jou niet genoeg op de radio bijvoorbeeld hoort? Wat is het meest ondergewaardeerde nummer van de Black Keys? Ik zou zeggen, open de Kink-app, stuur een bericht met jouw suggestie. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials van de Black Keys dus. Zometeen ook nog Skunk & Nancy en dit is Isaac Rue. Dit is het heerlijke Young Hearts.

0: The Rolling Stones hoorde je op Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ben ik samen met jou op zoek naar de essentiële tracks van The Black Keys. Aan het eind van de week hebben we dan een ultieme playlist samengesteld. Waarvan we toch wel kunnen zeggen, ja, als je de Black Keys aan iemand zou moeten voorstellen, dan zijn dit wel vier tracks waarvan je zou zeggen, ja, dan heb je wel inderdaad de crème de la crème te pakken. Ik help je elke avond daar een klein handje mee door een categorie aan je te geven. Gisteren was dat bijvoorbeeld de beste meezinger. Daar kwam uit Lonely Boy, inderdaad ook een fantastische meezinger. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de Black Keys. Volgens Niels is dat Fever. Die krijgt wel wat haat volgens mij door de nieuwe sound. Het is niet echt de beste pitch, maar oké, ik ga er wel in mee. Heb ik in ieder geval genoteerd. Sandra heeft ook een bericht gestuurd via de Kink-app. Die zegt Gold on the Ceiling. Ja, Sandra, je bent wel, niet lullig bedoeld verder, wel de enige geweest. Want om dat nou ondergewaardeerd te noemen, dat weet ik niet. Maar staat er gewoon bij, dat wel. Maar er is een andere track, die staat er met kop en schouders, steekt die er bovenuit. Roy en Sigrid hebben deze onder andere doorgestuurd via de Kink-app. Dank je wel daarvoor. Frank ook, die zeggen The Black Keys Essential, Howling for You. Lekker zompig stompen en bijna meezinger. Essential, zegt hij er ook nog eens bij. Nou, dat mogen duidelijk zijn.
1: Kink

0: of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals een

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

wat heb ik ze gemist? Sportsteam. De game, daar kan je ze dan onder andere van kennen. Ook de drop, die heerlijke single Here's the Thing, Here's the Thing. Al dat het van die aanstekelijke hoekjes hadden ze. Hebben ze ook nog steeds. Ze hebben een nieuwe single gedropt. Die heet Billy en heeft eigenlijk dezelfde energie van Sportsteam. Of dezelfde energie als wat je van Sportsteam gewend bent, man. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single. Je hoort hem over 3 minuten na Simple Plan. Yeah.

0: Daily Drop.
1: Het is bijna 7:45. Hoog tijd om de belangrijkste release van de dag aan je te laten horen. Dat is de nieuwe single van Sports Team. Kan je kennen van hele energieke muziek zoals The Game. Heb ik net al een stukje van laten horen. Maar ook Here's the Thing. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Rock and roll uit Londen. Waar je in ieder geval van gaat stampen en gaat springen. En als het ook nog even kan, een extra biertje bij doen. En dat is ook waar de nieuwe single over gaat. Want Sports Team die gaan we een beetje terug naar de roots. Althans, zo omschrijven ze deze nieuwe single. Het is een ode aan ontzettend dronken worden en eigenlijk niet meer weten wat je de avond ervoor gedaan hebt. Op een dinsdagavond bijvoorbeeld. Gewoon lekker helemaal losgaan. Daar gaat het over. En dat hoor je ook wel meteen terug in de tekst, want hij begint meteen grof. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de energieke gitaren van Sports Team. De nieuwe single heet Billy en die hoor je nu.

De nieuwe single van Sportsteam hoorde je zojuist als de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je van dit nieuwe werk van Sportsteam? Wat vind je van Billy? Jouw feedback is van harte welkom via de Kink App. Ben heel erg benieuwd, moet ik het vaker draaien of niet? Man van Nensens nu op Kink.

bent er gewoon eentje van, hoor. The Beautiful Ones. Je hoorde Suede hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Daarvoor ook nog Manfred & Sons. En de Daily Drop van vandaag, de nieuwe van Sportsteam.

0: Drop. Daily Drop Feedback.
1: Een ode aan nachten in de pub waar iets te veel alcohol bij betrokken was. Billy, zo heet de nieuwe single van Sportsteam. Ja, ik vind het weer ouderwets Sportsteam, wat een beetje gek is om te zeggen, want zo oud is die band nou ook weer niet. Maar ze gaan al wat jaartjes mee en hebben tot nu toe hele energieke muziek gemaakt. Ik vind dat dit daar wel weer onderdeel van. Ik vind het dus helemaal leuk. En dat zonder gezopen te hebben, weet je wel. Maar ja, wat ik ervan vind, dat is één ding. Jij moet het ook leuk vinden. Jouw feedback moet ook een beetje positief zijn. Want anders heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. En ik merk een beetje gemengde reacties. Janneke die zegt bijvoorbeeld... mijn zoon van 19 heet Billy. Maar deze hoef je van mij niet meer te draaien. En dat snap ik wel. Omdat het nummer namelijk zo begint.
2: Fuck you, Billy.
1: Ja, dat is wel een beetje grof. Ik weet niet of het daar alleen mee te maken heeft, maar is duidelijk. Janneke, dankjewel. Ivo, die is dan wel weer heel erg enthousiast. Die zegt, ontzettend goed nummer dit, hé. Kink XL waard. Oké. Jeroen, die zegt, ja, Sportsteam is back. Zeker vaker draaien. Storm, die is het daarmee eens. Die zegt, ik vind hem echt heel erg lekker. Mireille vindt het ook tof. Die zegt, prima, Sportsteam. Arthur is dan wel weer wat kritischer. Die zegt, behoorlijk underwhelmed. Ze hebben de lat hoger gelegd met hun vorige werk. Dat is aan de ene kant ook weer goed nieuws. Aan de andere kant natuurlijk niet voor een eventueel nieuw album dat er aankomt. Sportsteam met Billy dus. Zeg, over nieuwe toffe muziek gesproken. Heb je de nieuwe van Bleach 93 al gehoord? Potverdorie. Wat is die fijn, zeg. Hey, de King XL van deze week. Figure 8.

0: De nieuwe single van Bleach 93 hoor je deze week extra vaak op Kink Figure 8. Zo heet hij. En potverdorie, wat een goede band. Hè. Althans, ik vind het echt te gekke band dit. Een beetje, wat mij betreft, een band die je sowieso in de gaten moet houden. Want voor je het weet, dan zijn ze echt gigantisch en huge. Aanstaande zondag dan zijn ze ook te vinden in Amsterdam. Concert wat echt binnen no time uitverkocht was. Dus hopelijk komen ze snel weer terug met meer shows. Hey, zometeen hier op jouw Alternative Rock Radio op Kink. Give It Away van Red Hot Chili Peppers. En volgens mij give ik ook nog wat away.
1: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.

Royal Blood, de nieuwe single heet 10 over 10. Nou ja, dat is wel een kleine leugen. Het is namelijk 12 minuten over 8 om precies te zijn. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim, ik vind het ontzettend gezellig dat je erbij bent. Niet alleen maar is het gezellig, niet alleen maar hoor je hier de allerfijnste alternative rock. Zometeen maak je ook nog eens kans op 2 tickets voor een fantastisch Kink Presents concert. Althans, dat wordt ongetwijfeld een fantastisch Kink Presents concert. Deze hele week namelijk kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy. Zo, dat wordt stampen, dat wordt stuiteren en nog veel meer van dat soort dezelfde dingen die daarop lijken. Maar eerst wil ik het even met je hebben over de avondshow zelf. De avondshow die maak ik namelijk samen met jou, zo zie ik dat. En jij geeft feedback op de Daily Drop bijvoorbeeld, de belangrijkste release van de dag. Jij zorgt voor een turbo boost met de Kink Spitstrook. Jij bepaalt wat de meest essentiële platen zijn van de grote Kink Icon Essentials. De groten der groten van de Alternative Rock. Ik denk, weet je wat, daar wil ik eigenlijk nog wat bij toevoegen. Want ik kan me zo voorstellen dat je als muziekliefhebber soms ook gewoon een mening hebt. Dat je misschien wel eens op je social media feed, door je social media feed heen scrolt. En dat je denkt, oh ja, ja, deze recensent die zegt daar iets over. Over dat album. Over die film, misschien wel over een documentaire, misschien zelfs over bandmerch.

nogmaals, alles is wat mij betreft bespreekbaar. Als het maar iets is waarvan je denkt, oh ja, dat vinden de medekinkers interessant om het daarover te hebben. Ben je bijvoorbeeld onlangs naar een concert geweest waarvan je denkt, nou, ik vond dat helemaal te gek. Of ik vond het leuk, maar wellicht dat de band hier en daar nog wat dingen kunnen verbeteren. Of je hebt inderdaad een documentaire gezien gebaseerd op een concertreeks of op een gebeurtenis. De making-of van een album. Misschien heb je zelfs een EP in handen waarvan je denkt, daar wil ik wel eens mijn ei over kwijt. Nou goed, de King Critics, daar ben ik dus naar op zoek. Dus ben jij een medekinker met een mening? Ik zou zeggen, meld je lekker aan via de King App. Dan gaan we daar binnenkort in de avondshow gaan we het daar uitgebreid over hebben. Want ja, dat vind ik gewoon heel erg interessant. Want ik zeg natuurlijk vaak wat ik vind en dat soort dingen. Maar ik vind dat die microfoon wat dat betreft ook aan jou overhandigd mag worden. Dus wil je onderdeel zijn van de King Critics, meld je dus aan via de King App.

Ja, school is inderdaad oud. Want het openbaar vervoer ligt er morgen uit. En daarom hebben een aantal scholen, bijvoorbeeld in Noord-Holland, al besloten. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Want we kunnen er niet komen. Dus ja, hey, er is een trend gaande weer. En ik word er nu al moe van. Ja, ik wil niet als echt een klager overkomen. Maar alsnog, een hele tijd terug was er de trend, hè, dat je jezelf kon transformeren tot een Muppet. Met behulp van ChatGPT. Nou, nu is er een nieuwe fototrend gaande met AI. En dat is namelijk dat ChatGPT dan jouw foto transformeert tot hoe zou je eruit zien in de jaren 80. En joh, met dan die hele fashion stijl ervan en zo. En ik word er nu al scheidsziek van, want iedereen doet dat al. En dan denk ik, ja, weet je, ik ken het trucje nou wel. Dat trucje van wat ChatGPT doet, het is me allang duidelijk. Iedereen krijgt van dat glamrock haar en dat een filtertje eroverheen en dat is het. God. Weet je, dan heb ik liever dit soort inspiratie uit de jaren.

0: Je hebt geen ChatGPT-filter voor nodig. Ik vind het een beetje klinken als de jaren 80, maar dan door de oren van Fat Duck, wat dan weer voor een mooie sound zorgt, althans. Een hyperactieve, gekke sound. Iets wat je van Fat Duck inmiddels gewend moet zijn. Call It What You Want, zo heet de nieuwe van Fat Duck. En die hoorde je zojuist hier op Kink.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Oh, zaterdag 28 november wordt het gekhuis in de Ziggo Dome. Want dan staat The Prodigy daar. Nou ja, als je überhaupt één of twee liedjes van The Prodigy hebt gehoord, dan weet je eigenlijk al dat het gekhuis is. Als je archiefbeelden opzoekt op YouTube bijvoorbeeld, dan weet je ook dat wordt genieten. Daar wil je bij zijn. Dus dan moet je even de Kink-app erbij pakken. Waarom? Nou, omdat zometeen de Kink-prijzigheid van zich laat horen. Dat is een gek beest. Die heeft namelijk tickets in de bek voor The Prodigy. Binnen nu en een kwartier, dan gaat hij mekkeren, blaten. En zodra dat gebeurt, moet jij je aanmelden via de Kink-app. Dan kan het zomaar zijn dat die twee tickets voor jou zijn. Twee tickets voor Kink Presents The Prodigy op zaterdag 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Smash and Pumpkins nu. Dit is Today in de avondshow van Kink.

Tijdens een wilde avond in de kroeg is Elephant, zeg maar, even dat glaasje water wat je soms even nodig hebt. Calling hoorde je zojuist hier op Kink. Het is dinsdagavond, Jim. Rustig aan. Het is nog helemaal nog geen tijd om te zuipen. Oh wel, als jij nu wel lekker aan een biertje of aan een whiskietje of aan een wijntje of wat dan ook zit. Be my guest vooral. Let dan wel goed op, want zometeen dan laat de Kink prijzigheid van zich horen. En waarom? Nou, omdat je naar dit concert wil.

0: And About You. Wist je trouwens dat de frontvrouw van The Pretty Reckless, Taylor Momsen, die speelt dus ook mee met Soundgarden. Want ja, Soundgarden heeft geen zanger meer. Dat was Chris Cornell. Natuurlijk is die man onvervangbaar, maar ik vind toch wel dat Taylor Momsen wat dat betreft echt een ontzettend goede keuze is, zeg ik.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Oh ja, zaterdag 28 november. Dat wordt genieten. Kai, goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Ja, ik zie een bericht die ik vaker voorbij zie komen deze week. Dat is namelijk dat mensen nogal agressief zijn tegen de prijzigheid. Want wat heb jij...
2: Hè?
0: Ja, wat heb jij gestuurd?
2: Ik zei, it
0: smacked
2: my kink up.
0: Dat is inderdaad correct. En je hebt ook de prijzigheid gehoord?
2: Jazeker.
0: Dat is ook correct. Nou, dan zie ik eigenlijk geen enkele reden om jouw kaarten niet te gunnen. Dus bij deze kan ik je heel erg blij maken. Jij gaat zaterdag 28 november naar de Ziggo Dome in Amsterdam, want jij gaat naar Kink Presents The Prodigy!
2: Hoppa, super! Super tof!
0: Heel veel plezier daar!
2: Dankjewel!

Ik heb net Kai blij kunnen maken met 2 tickets voor King Presents The Prodigy. Je hoorde Omen zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Ja, de opdracht is dus vrij duidelijk als je ook naar The Prodigy wil. King Presents The Prodigy in de Ziggo Dome. Als je de prijsschrijf hoort, dan moet je van je laten horen. Deze hele week nog, dus kans op tickets. En wil je nou extra kans maken? Check dan even het Instagram-account van Kink. @kink.nl. Dan moet je .nl even helemaal volledig uitschrijven. P-U-N-T-N-L. Want ook daar extra kans op 2 tickets voor King Presents The Prodigy.

avondshow van Kink met Linkin Park. You're the Somewhere I Belong. Het is soms heel erg verfrissend als een band een heel nieuw geluid laat horen. En ook al weet je dat dat misschien wel eraan gaat komen, toch kan het onverwachts uit de hoek komen. Zo ook met Queens of the Stone Age. Dit is de nieuwe single Insignificant Other.

0: De nieuwe single van Queens of the Stone Age. Insignificant Other. Ook Kink XL geweest, wat mij betreft, daar meer dan terecht. Vond die vorige single daarvoor. Weet nog wel, ik moest daar in het begin heel erg aan wennen aan Easy Street. Maar hoe vaker ik dat hoorde, hoe relaxer ik het vind. Dit komt dan wel ietsjes meer in de buurt van de Queens of the Stone Age sound, zoals we die al eerder hebben gehoord. Goed, het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik er weer vanaf 6 uur 's avonds. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met de Kink Icon Essentials uiteraard. De derde categorie voor The Black Keys. Dan de zoektocht naar het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Dat komt allemaal morgen. Zometeen, na het ANP-nieuws van 9 uur, meer fijne alternative rock. Onder andere van Franz Ferdinand. En ook Tom O'Dell en Thelonious Monster hoor je zometeen. Namens mij, een fijne avond. Doedeloe.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,99.

Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Hallo.

0: gebeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
6: Kink.

0: Kink.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl
14: Kink.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
7: Heijn. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten. Ze had een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Kink.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online. In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De prijs.

Alternative Rock Radio.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
0: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het